Weer die voet van de weer die voet, ik val van de nieuwe pak. En maar weer mijn kresten in de haring. Nou, maar het is er niet goed. Han in de boom, de boom, han in de boom, de boom, han in de boom, de boom, boom. Ik vind het, han in de boom, de boom, han in de boom, de boom, han in de boom, de boom, boom. Ik vind het, het is je tijd, het is je tijd.